0: Hey, ik ben flyer als een vol blad. Unbebitte vroeg nicht wat für een Saft. Hey, ik löf von dir, heb ik rot in dat Radius Land. Denn sie hebt doch von een Opfer slapt. Ik ben sick als een die Slöf het. Und die Ladies für mich knöf net. Bin on fire, so als für Mann.
1: Und mich nicht da, steh es Tür, Mann.

Flensburg. Je hört nu Fratz Frisch, dat nieuwe programma bij Radio Fratz. In de nächste Stunde gibt dat bloots nieuwe Titel. Dat dat so bunt und gar nicht langweilig blijft, hebt ook je Säums in de hand. Schrijft ons, wat dat nog Feines in de Welt te hören gibt, an musik@radio-fratz.de.